Volgens mij niet bon in die bon als leentje gel. Leentje gorm wordt de spechte grasse. Zelfs in de strood, de vleetje vijde. Wie gaat er, kassa van Easter? Ik zie wat een effe mij ten dommel. De heel kus, het echte raden. Hij woeskoe je en moog je, smeetje van opzak. Er gunnen, er uren, is volgens er weinig.